rafiki ya Maselini. Nyathia Semboere, Thia Semboere, Nyarokothere.

Monane osiep chunya achiel kende. Monane dichol achiel kende.